0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik de voet keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen. Ah.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat de tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

Goedemorgen, het is 6:15. Dit is Hallo Kids Radio met Huntrix. Een van die grote hits van dit jaar. Ongelooflijk zeg. En vrijdagochtend is het altijd tijd voor extra verzoekjes. En dat deed Inge net ook. Die vraagt om Prins op het Witte Paard. Ik zal even te zoeken bij de prinsenafdeling. Dan heb je natuurlijk Prins Maurice. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Nee, de Prins op het Witte Paard is deze. Dit is het liedje van Prinsessia.

Ja, het is te gek in een pretpark. Tenminste, als je in alle attracties mag. Nou, normaal gesproken mag dat. Tenminste, als je een minimale lengte hebt. Maar het kan ook zijn dat je een handicap hebt. Wat dacht je van de 15-jarige Veerle? Die kon heel lang niet in bijvoorbeeld de Baron. Dat is een achtbaan in de Efteling. Omdat ze een kunstbeen heeft. Nou, volgens de Efteling zou dat niet veilig zijn. Dus ze mochten niet in. Ze waren bang dat dat benen dan misschien wel af zou vallen of ja, dat het gewoon gevaarlijk wordt. Nou, wat hebben ze gedaan? De Efteling heeft samen met de Technische Universiteit een veiligheidsgordel ontworpen. Speciaal voor mensen met een kunstbeen. Dus dat is nu na heel wat testritjes eindelijk goedgekeurd. En Veerle kan nu net zo vaak in de achtbaan Baron 1898 als maar wil. Maar ook andere mensen natuurlijk, hè, die een handicap hebben. Nou, ik vind dat hartstikke leuk nieuws. En dat is een goede reden om de muziek van de Baron er weer eens bij te pakken. De Hardwell remix van deze. Want de bel mag klinken voor Veerle.

0: elke dag rond 7:30, dan zingen wij voor een jarige. En ja, dat doen we natuurlijk ook vandaag. Het is vrijdagochtend 11 september en we hebben iemand, als het goed is, aan de lijn. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Met Sverre.
0: Hey Sverre, ben je al eens vaker op de radio geweest?
1: Ja, 2 keer.
0: Ja, zie je, dat dacht ik al. Maar ja, dat is ook leuk, hè? Want het is niet zo dat, ja, als je pas 1 keer op de radio bent geweest, dat het dan nooit meer kan. En het is vandaag volgens mij een bijzondere dag. Want, wat is er aan de hand, Sverre?
1: Ik ben 7 geworden.
0: Ja, 7 jaar. Wat een mooie leeftijd. En ja, wat voor jou misschien niet heel bijzonder is, maar zeker wel voor andere luisteraars. Wij zenden uit vanuit Nederland. En nou, je kan in Nederland luisteren, maar je kan ook in Duitsland luisteren, in België, in heel veel landen. Maar jij woont niet in Nederland, hè?
1: Ja.
0: Waar woon je dan?
1: Wij wonen in Zweden.
0: In Zweden helemaal. En ook daar is Hallo Kids Radio te horen. Hoe heet de plaats waar je woont, Sverre?
1: Bretschön.
0: Oh, Bretschön. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hoe ben jij met het Zweeds? Kun je een beetje Zweeds, Sverre, inmiddels?
1: Ja, ik kan heel goed Zweeds.
0: Oh, wat is... ja, misschien heb ik dat al eens eerder van. Wat is goeiemorgen?
1: Goedemorgen.
0: Oké, nou, dan heb je iedereen even een goeiemorgen in het Zweedse gewenst. Hey, en Sverre, het is nog hartstikke vroeg, maar heb je al een cadeautje gehad?
1: Ja.
0: Oh, vertel.
1: Ik heb al... Ja, een paar weken geleden, want toen waren opa en oma er nog bij. En toen gingen we het dus ook een beetje voor de verjaardag daarvoor vieren.
0: Ja, dat snap ik. Want opa en oma die wonen in Nederland, hè?
1: Ja, en die kwamen even naar ons toe voor de verjaardag.
0: Zo, hé, die kwamen zomaar even over. Maar wat heb je toen gehad al van opa en oma?
1: Nou, ik denk dat het echt heel veel cadeautjes waren. Want ik weet het niet eens meer.
0: Zoveel cadeautjes.
1: Echt duizenden stripboeken.
0: Ja.
1: En ik heb er een ventilator van gekregen. Gebouwd.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is ook leuk. Ik snap ook wel eens opa en oma dan komen. Dan denk ik, we nemen zoveel cadeautjes mee. Want ja, we zijn natuurlijk niet elk weekend in Zweden. Dus nou, dat ging hartstikke goed.
1: En die heette Jordi. En toen hadden ze ook nog Oenke. En de papa en mama.
0: Ja.
1: En die daar... een heel grappig levend cadeau van gekregen.
0: Wat goed. Wat leuk. Hey Sverre, het is vandaag vrijdag. Moet jij naar school toe zometeen? Ook nog? Oké. Okay. Hey, maar moet jij vandaag naar school toe, Sverre?
1: Ja, we gaan nu echt ook nog verjaardag op school vieren.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. Ja, nou, dat moet natuurlijk ook. En ga je dan vandaag of in het weekend nog een feestje vieren?
1: Nee.
0: Nee, heb je al gehad, hè? Ja. Maar wel op school zometeen. En, nou, ben ik ook even benieuwd. Gaan ze dan op school, gaan ze denk ik ook voor je zingen, hè?
1: Ik weet het niet zeker, maar ik weet wel zeker. Ik denk het wel. Maar ik weet wel zeker dat ik een vlaggetje op mijn tafel kreeg.
0: Oh, een vlaggetje op je tafel. Nou, dat is helemaal leuk, want dan weet iedereen dat jij jarig bent. Hey Sverre, wat wij gaan doen, wij gaan niet... op zijn Zweeds, maar gewoon op zijn Nederlands gaan wij een liedje voor jou zingen met alle luisteraars. En ik zing ook mee. En dat is natuurlijk Lang Zal Die Leven, want jij bent vandaag 7 jaar geworden. Sverre, daar gaan we. Voor jouw verjaardag, iedereen weet het. Doe je mee? Daar gaan we.

0: super bip. Hoera! Nou, Sverre, maak er een hele leuke dag van. En veel plezier op school. Iedereen zal weten dat je jarig bent. En nou, doe de groetjes aan iedereen thuis, hè. Dag Sverre, tot de volgende keer.
1: Doei!
0: Doei!

0: De Bauza hoor je en Magnetic, een van die grote zomerhits van dit jaar. Daarvoor Sverre op de radio, helemaal vanuit Zweden. Ook gewoon nog lekker zijn verjaardag gaat vieren. Nou, dan is het tijd voor de prijsvraag, de herhaling daarvan. En wat is er deze week, of sterker nog, vandaag te winnen?
1: Win een kawaii kleurboek Cute Animals.
0: Nou, leuk. Zo'n kawaii kleurboek. Er ligt er nog eentje in de studio. Vandaag de laatste vrijdag. En volgende week weer een nieuwe prijs. Wil je nou dat boek winnen? Dat kleurboek van kawaii? Dan zou ik even opletten. Want hier komt de prijsvraag. Let op. Welke kleur is broccoli? Een groente is dat, hè? Dus welke kleur is broccoli? Is dat A, wit? B, groen? Of C, blauw? Dus welke kleur is broccoli? Is dat A, wit? Is dat B groen of is dat C blauw? Nou, daar snap ik natuurlijk wel dat als broccoli heel lang ergens in een la ligt, kan het een andere kleur krijgen. Maar het gaat er dus om wat de kleur is als je het in de winkel koopt. Of als het nog op het land staat. Dus nog één keer, welke kleur is broccoli? Is dat A wit, B groen of C blauw? Weet je het antwoord? Doe dan mee via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en wie weet, ik jou zometeen.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

Een bijzonder goedemorgen, hier spreekt OJ Punctuel. Je luistert naar Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Ik hoor niks geks. Ja, even een heel nieuw liedje tussendoor van Billy Dans en Tien Martin.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, ik hoor niks geks. Daarvoor hoorde ik OJ Punctueel, die alles volgens de regels doet. Die is natuurlijk de lakei, hè, van het Paleis der Fantasie, Symbolica. Goed, de platenkast. David Guetta was deze week de artiest. En ik heb nog één plekje. Nou, eigenlijk twee. Vanmiddag ook om 17:15. Maar dit is een van zijn grootste hits. Ja, dit was wel een knaller. Ik denk dat we terug gaan. Moet ik even zoeken naar 2010 of 11. Ja, niet dat dat heel veel uitmaakt natuurlijk. Maar ik vind het altijd leuk om eventjes te spieken. Of dat klopt. Ja, 2011 inderdaad. Nou, dat is 15 jaar oud. Maar daar hoor je niks van, want dit is een ontzettend leuk liedje. Stevig liedje ook, dat wel. Titanium. Nou, titanium is een heel sterk metaal. En daar zeggen ze over. Dus, nou ja, en ik zeg ze. Want hij doet het niet alleen. Nee, ook hier weer zong hij samen met een bekende zangeres. Niet met Rihanna, ook niet met Kelly Rowland, maar met Sia. Ik zet hem aan. Dit is Titanium op Hallo Kids Radio.

0: Nou, het is tijd om te gaan bellen met iemand die heeft meegedaan met de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Elvira van Brink.
0: Hey Elvira, wat leuk om jou eventjes op de radio te hebben. Hallo Kids Radio. Ja, even weten. Moet jij zometeen naar school toe, Elvira?
1: Ja, Na groep 4.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is zometeen al, hè? Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we het ook niet te lang maken. Jij hebt meegedaan vanochtend aan de prijsvraag. En ik had een vraag gesteld en jij hebt meegedaan. Dus dan weet je denk ik het antwoord wel. Maar ik ga hem toch nog even stellen. Let op, Elvira. En dan mag jij zo meteen heel hard het goede antwoord roepen. Een broccoli. Ja, die kun je kopen in de winkel. Nou, is die van buiten A, wit, B, groen of C, blauw? Elvira, jij mag het zeggen. Wat is de
1: kleur?
0: Nou, jij bent er heel snel bij. Ja. Ja, dat is helemaal goed, Elvira. En dat betekent dat jij hebt gewonnen. Je bent de winnaar van vandaag. Ben je er blij mee?
1: Ja.
0: Oké, nou, ik ga nog één keer vertellen wat je hebt gewonnen. Het is een heel mooi kawaii kleurboek. Een heel mooi dik boek. Wat zeg je? Oh, nee. En dat gaan we naar je opsturen. En nou, dan heb je dat volgende week binnen. En dan kun je er hartstikke leuk in kleuren. En laat ons dan nog even weten of je er blij mee was. Of je het leuk vond.
1: Ja.
0: Oké. Nou, Elvira, we gaan het opsturen. En dan wens ik je heel veel plezier op school zometeen. Laatste dag, bijna weekend. Tot de volgende keer.
1: Ik kom de eerste keer op de trap.
0: Over de eerste keer. Wat leuk zeg. Nou, ja. Dan zou ik zeggen van harte welkom bij Hallo Kids Radio. En misschien spreken we jou wel weer een keertje op de radio.
1: Ja.
0: Oké, doeg!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over acht. Dit is de ochtendshow. Wat leuk dat je luistert. Ja, zo vlak voor schooltijd. Dat je de moeite neemt, dat je hem aanzet. En wij zijn er speciaal voor jou. En papa en mama die mogen ook lekker meeluisteren. Vandaar dat we af en toe ook gewoon de hits hebben voor de wat oudere luisteraars, zeg maar. Nou goed, ik heb nieuws over Taylor Swift. Ja, over volwassen artiesten gesproken. Er zijn vier nieuwe insecten die hebben een originele naam gekregen. Ze zijn namelijk allemaal vernoemd naar de superster Taylor Swift. De dieren die heten officieel Swiftipulus taylorei, Swiftipulus amator, Swiftipulus intrepidus en Swiftipulus putridum. Oké, het lijkt wel Zweeds. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hey.

Prins Maurice hoor je uit de voorstelling. Ja, de film eigenlijk ook, Doornroosje. Het is de hoogste tijd om naar school te gaan. Maar ik moet nog wel even terugkomen op dat verhaal van Taylor Swift. Want ja, die heeft dus opeens allemaal beestjes die naar haar vernoemd zijn. Ik noem even de Swiftie Pilus Telorea. En de Swiftie Pilus Putorium. En dat zijn allemaal geel-rode insecten. En de onderzoeker die zegt, ja, de beestjes lijken behoorlijk op de zangeres met het blonde haar en de rode lippenstift. Maar ze gaf de namen ook vanwege een andere reden. Ze is namelijk zelf onwijs fan van Taylor Swift. Ja, dat is handig, hè, als je een onderzoeker bent en je mag die beestjes een naam geven. Dan doe je dat. Nou, dat is dus gebeurd. Ik weet niet of Taylor Swift er blij mee is. Maar dat zullen we vast nog wel een keer horen. Het is tijd voor de schoolalarm. Als je

0: zich moet pakken en naar school moet gaan. Ik zet het
1: naar schoolalarm aan. Daar gaat hij. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Veel plezier. Naar school toe!

Tja, deze twee die wonen in Slagharen. Dat ligt behoorlijk in het noorden. En is een hartstikke leuk park. Randy en Rosie die hebben het daar in ieder geval ontzettend naar hun zin. Zometeen hoor je Bruno Mars, On My Soul. En even kijken, wat heb ik ook nog? Oh ja, de Hinkstap Song. Die draai ik speciaal voor Tim. Want die is vandaag thuis. Dus die wil dat liedje graag horen uit de Efteling. En natuurlijk, over de Efteling gesproken, zometeen om 8:30. Een nieuw verhaaltje van Sprookjesboom. En daar wordt flink gerijmd. Ja, dus dat dingen op elkaar rijmen. Net zoals ik deze teksten aan elkaar probeer te lijmen. Zoiets. Nou, dat hoor je zometeen om 8:30.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefokt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

Stay Tuned, zo heet de band. En het liedje heet Unstoppable. Betekent niet te stoppen. Ben jij al lid van de nieuwsbrief van Hallo Kids Radio? Of papa of mama? Nou, die komt regelmatig naar je toe. Volgens mij eens in de twee weken met nieuws. En met leuke weetjes. En met prijsvragen. We geven een hoop weg. En hou onze nieuwsbrief in de gaten. Want je kunt bijvoorbeeld... Nou, in de laatste, die kwam gisteren... kun je tickets winnen voor het kindvak. Dat is volgende week. Dat is een beurs voor iedereen die werkt in het... In de kinderopvang, laat ik het zo zeggen. En binnenkort dan staan wij bijvoorbeeld ook weer op het Animal Event. Nou ja, stel voor dat je erbij wil zijn. Ja, ik kan niks beloven. Maar dan kan het zijn dat we tickets weggeven in een nieuwsbrief. Dus aanmelden zou ik zeker even doen via de nieuwsbrief. Dat kan via onze website hallokidsradio.nl. Gratis en voor niets. Meld je dus aan voor de nieuwsbrief. En maak kans op hele toffe, vette prijzen.

0: Ja, je zou hier een dansje bij kunnen doen, hè? De Kung Fu Fighting van DJ Nicky.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Maar het hoeft niet. Nee, het hoeft absoluut niet. Je mag ook gewoon luisteren natuurlijk en een beetje meebewegen. Een nieuw liedje. Ja, ik zit even te denken. Ik heb eigenlijk helemaal de verkeerde muziek aangezet. Want ja, dit is helemaal niet de platenkast. Nee, een nieuw liedje. Maar dat maakt niks uit. Dit klinkt ook gezellig. Dus, en uiteindelijk heb ik dit liedje ook toegevoegd aan mijn platenkast. Omdat ik wel heel leuk vind. Hartstikke nieuw. Een liedje van Billy Dans en van Tino Martin. En ik hoor niks geks. Nee. Nee, ik hoor niks geks aan het liedje, maar zo heet het liedje ook. Het is een leuke titel en ik word er heel erg vrolijk van. Beetje een nazomer van 2026. Ja, je weet het niet van tevoren, maar wie weet wordt dit wel een hele grote hit. Nou, in dat geval heb je hem als eerste gehoord bij Hallo Kids Radio. Ik hoor niks geks. Dit zijn Tino Martin en Billy Dans.

de Lush Life. Nou, als we in december weer de lijstjes gaan maken met grootste hits van dit jaar, dan staat deze er 100% zeker in. Zara Larsson bij Hallo Kids Radio. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Dat is muziek voor de allerkleinste. Dat is leuk voor thuis, voor de BSO, de kinderopvang. En stiekem, ja, ik zet hem ook aan hoor. Dat kan ik wel vertellen, want er zitten leuke liedjes bij. Vanmiddag om 4 uur, dan zijn we weer terug met het programma Hallo Weekend. Marjoni is er dan ook bij. Maar de liedjes gaan natuurlijk de hele dag door. Dus nou, hopelijk tot vanmiddag. En de ochtendshow, ja, die is er natuurlijk maandag weer. Maandagochtend voor schooltijd.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom

0: leren eten. En soms doe ik ook wel eens iets wat niet mag. Nu heb ik niets te spelen. Ik zit hier op mijn stoel. Een beetje voor mij uit te staren. En ik heb niet echt een doel. Oh, ik verveel me.
1: De leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had 2 oren en 2 ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ah, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.
1: Zo, we zijn er.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dat denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik. Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Kie. Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder... Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning... dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Keu.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste... mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
1: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4.020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: En nu, Kie, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: Dat is... 2.
3: Kie gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Kie dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Zo, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel, hoor.
0: Het leek of K val speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij? Hij zegt koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zegt toch koning? Dag.
5: Hallo, gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
6: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest een nodig koning worden, hè?
6: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
6: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
7: Hoera!
0: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: de tovertuin. Woezel en Pip zijn een beetje in een wilde bui vandaag. Ze rennen, gillen, springen. Eigenlijk hebben ze zin in iets heel leuks en spannends.
1: Hey Woezel, laten we piraatje gaan spelen.
2: Ja, goed idee, piraatje.
3: Dan is dat onze boot en daar is de boot die wij aanvallen.
1: Woe!
3: Aanvallen, Pip. Grijp ze.
1: Hij is de zeilen.
3: Ja, schiet, schiet, schiet. Met de kanonnen.
1: Boom,
3: pieuw. Zo, en nu gaan we schat graven. Ja, dan ben ik nog steeds de kapitein van het piratenschip. En jij bent de hulppiraat.
1: Ga maar snel graven.
3: Nee.
1: Huh? Nee, dat is flauw. Ik was net ook al piraat. Waarom moet ik dat nu weer zijn?
3: Omdat ik het zeg, ik ben toch de kapitein?
1: Dat is niet eerlijk. Ik kan net zo goed vechten als jij. Beter eigenlijk. En ik ben geen hulppiraat. Weet je wat, Woezel? Ik ben de kapitein.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens.
3: Niet dus.
1: Wel eens. Ik doe niet meer mee.
4: Woezel, Pip, gaan jullie snel naar binnen. Het gaat regenen.
3: Nou, ik denk toch al niet meer mee.
1: Hulppiraat. De volgende keer ben ik superbaas kapitein piratenkoningin.
3: Ja hoor. Nou, kapitein Woezel gaat lekker slapen. Welterusten.

0: arată și cum o spocă.
1: Stil maar, lieve hondjes. Er zijn echt geen piraten in de tovertuin. Die lichtblitsen, dat is onweer. Het onweert in de tovertuin.
0: Maar die knallen dan, tante? Dat zijn toch kanonnen?
1: Nee, woezeltje. Dat zijn wolken. Die zijn boos en dan flitst het en rommelt het in de lucht. Ze hebben een beetje ruzie. Net als jullie vanmorgen. Maar kijk, het is alweer voorbij.
0: Cool, Pip. De wolken zijn gelukkig weer vriendjes.
2: Ja, fijn hè, dat ze geen ruzie meer maken. En dat het geen echte piraten zijn. Nou, dat was niet leuk geweest.
0: Nee, maar piraatjes spelen is wel leuk.
3: En dan kunnen wij ook weer vriendjes zijn, toch?
2: Nou, tuurlijk. Kom op, Woezel. Er zijn lekkere grote plassen buiten. Ik bedoel... de grote, gevaarlijke zee.
0: Oh, ja. Pak je zwaard. We gaan lekker verder spelen.
2: En jij bent de kapitein.
4: En jij ook.
2: Kapitein Woezel.
4: Ruff, ruff. Ruff, ruff,
5: ruff. Flits, kaboom. Nou, onweer lijkt inderdaad wel een beetje op ruzie. En als ruzie een beetje lijkt op onweer... dan waait het altijd wel weer over. Lekker spelen, Woezel en Pip. Blijf maar lekker doen alsof.
6: Woezel en Pip! Auw!
7: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, rottend fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos precies met wat ik nodig heb.
2: Het bos. Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh, nee, nee.
4: Is er iets?
2: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
4: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes van mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Huh? En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefantenmuseum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Woo!

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom, chak.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
2: Hallo Kids Radio.
3: Ergens in Drenthe.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Soku, soku, bachi, bachi, soku.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: boze struik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld van Studio 100.
6: Hallo Kids Radio.
7: De wereld van Studio 100.
8: Blij dat je er bent.
0: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
9: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
10: Hallo iedereen.
8: Ja, leuk dat je er bent.
11: Hier vind je alles van K3.
8: Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
11: Joehoe!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
11: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
12: Dat is de magie van Studio 100.
13: Wow.
14: Hallo Kids Radio.
15: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
16: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
14: De wereld van Studio 100.
17: Party.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. En... kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Badiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Badiet.
2: Oh, en schip ahoy, Badietjes.
3: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laai het alai?

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Het is vrijdagmiddag, we zijn er weer bij.
4: Ja, maar natuurlijk zijn we dat.
2: Hallo Kids Radio.

0: Het is, ja, ik hoor mezelf eigenlijk haast niet.
1: Oh jee, zit er een kraakje in je koptelefoon? Hadden we die moeten geven voor je verjaardag?
0: Nou, nee, mijn microfoon staat heel zacht, denk ik. Dus, maar goed, dat komt zo meteen wel. Het is in ieder geval vrijdagmiddag en we gaan weer een feestje vieren vlak voor het weekend. Ik hoor mezelf niet.
1: Ja, nou, ik hoor jezelf prima. Dus we gaan gewoon een koptelefoon regelen. Komt goed, Arnoud.
0: Oké.

0: Ja, sorry. Soms is het ook leuk om gewoon even een stukje naar het instrumentale te luisteren, toch? Weet je welk liedje dit is eigenlijk, Arne?
1: Nee, weet ik niet. Nee.
0: Is een liedje van Kinderen voor Kinderen. Het heet Elke Dag Jarig.
1: Oh ja.
0: Maar eigenlijk babbelen we er nou ja, elke vrijdagmiddag overheen. Het is af en toe ook wel weer zonde als we dat doen, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk heel zonde, maar toch doen we het.
0: Ja. En,
1: nou, we zijn er weer bij. Ik heb mijn nieuwe moppenboekjes klaargelegd. Want die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Dat zijn de knotsgekke moppen en raadsels voor kinderen. Dan hebben we de Donald Duck moppentrommel. Roy, jij gaat jaloers zijn, want ik heb ook een heel groot boek gekregen. Met voor elke dag van het jaar een mop. 365 moppen staan erin.
0: Dan nu toch begon ik even de dag van vandaag erbij pakken. Om alvast even in de stemming te komen. Kan dat?
1: Ja, maar het is nu niet de tijd dat we een mop aan moeten tappen natuurlijk. Dus,
0: ja, maar we hebben af en toe het subtiele kleine ietsiepietsie probleempje dat er dezelfde moppen worden ingestuurd. Dus als we je dan even... Het is vandaag 11 september. Arnoud, zoek even naar de mop van...
1: Ja, gaat over ongeluk. Ja, 11 september is gewoon geen goede dag.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: Doe hem eens even.
1: 11 september waren het trouwens wel vanochtend jarige Sverre aan de lijn uit Zweden.
0: Ja.
1: En dat was hartstikke leuk. Maar daar ga ik straks wat meer over vertellen.
0: Mm-hmm. 11 september, doe maar. Is het een raadsel of is het een mop?
1: Ja, ik ik zal vertellen wat er bij 11 september staat. Maar dan ga jij zeggen, ik snap hem niet. Er staat, meneer Oor is aan de telefoon blijven plakken.
0: Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Weet je het zeker? Nou, ik vind het toch een gek moppenboekje wat je tot nu toe voor je verjaardag hebt gekregen.
1: Ja, nee, ik heb hem voor jou gehad, hè. Dus,
0: Sorry, daar heb ik niet over nagedacht. Ik dacht, het is leuk, hebben we elke dag een mop op de radio.
1: Nou,
0: maar
1: goed, ik moet er straks gewoon even een goede uitzoeken. Hartelijk welkom trouwens. Het is vrijdagmiddag, hallo weekend. Ochtends beloof ik dan altijd dat jij erbij bent. Want er wordt dan om 7 uur gevraagd, waar is Mayoni?
0: Ik ben er.
1: Je bent er, ja heel goed. En we gaan leuke dingen doen. En we gaan het vanmiddag hebben over Taylor Swift.
0: En over kinderen. Voor kinderen natuurlijk ook, hè?
1: En over Taylor Swift.
0: Ja. Ja. Wat is er aan de hand dan?
1: Nou, er zijn beestjes vernoemd naar Taylor Swift.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik had eigenlijk gehoopt dat je dan het leuke nieuws had met... Hè, ze is zwanger. Maar dat duurt nog even, denk ik.
1: Nee. En even een update over de tickets voor Stevie Wonder. Want vanochtend om 10 uur ging de heleboel in de voorverkoop.
0: En heb je ze?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, om 2:50 was alles uitverkocht.
0: Oh, jee, helaas.
1: Oh, ja.

fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies zijn mijn eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of

en van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies, slijm en eenhoorpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: slijm.
1: Ja, bij Bibi begon het allemaal, hè. Die slijmkriebel. Ze heeft maar liefst 4 verschillende films gemaakt. En inmiddels zijn er ook al 2 musicals, waarvan nummer 2 dit jaar in het theater te zien is. Dus misschien dat je daar wel kaartjes voor gekocht hebt. Als dat zo is, hartstikke leuk natuurlijk. Alleen, ja, ik hoop niet dat je dan vandaag er naartoe gaat, want dan hebben we een probleem met de battle.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
1: Want als dat nou zo is, dan missen we een paar stemmen. Dus hoe meer stemmen natuurlijk gegeven worden bij de battle, hoe beter. En Arnoud, wij dachten vandaag in verband met 11 september... het nieuwe liedje van Kinderen voor Kinderen. Het thema van de battle van deze week was...
4: Kinderboekenweek.
1: Ja. Ja, want er zijn superveel liedjes gemaakt door Kinderen voor Kinderen voor de Kinderboekenweek. En sterker nog, ik moest jou zelfs helpen, want bij de helft wist je het niet.
4: Nee, dat klopt.
1: Daarom, dus we dachten, hoe leuk is het om daar dan dus even over te battelen. We hebben allebei eentje uitgekozen en volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker, volgens mij ook allebei stiekem best wel een oude. Tenminste, ik heb niet die van vorig jaar gekozen, jij wel?
4: Nee, maar een paar jaartjes geleden volgens mij die van mij.
1: Ja, daarom, dus dat is wel leuk. Dus, voor iedereen die nu zit te luisteren aan de andere kant van de radio, jouw stem hebben we hartstikke hard nodig. Want het is dus een wedstrijd tussen mij en DJ Arnoud en de winnaar. Ja, dat liedje gaan we helemaal draaien. De verliezer, die moet een liedje zingen op de radio.
4: Ja, natuurlijk. Dat doen we elke week zo. Ja. Hè? Dus ik ben benieuwd. Wie gaat er winnen vandaag met de battle?
1: Oké, let op jongens. Waar kan je op stemmen? Nou, we beginnen met Team Mayoni.

0: Nou, twee keuzes dus. Marjoni heeft het liedje Gruwelijk Eng. En ik heb het liedje Worden Wat Je Wil.
1: Ja, mijn liedje is al oud, zeg. Sorry. 2017. Dit liedje is gewoon bijna 10 jaar oud.
0: Nou.
1: Maar ja, ik heb daar gewoon goede herinneringen aan. Dus ik dacht, die wil ik uitkiezen. En jij hebt er eentje uitgekozen die toch stiekem ook al wel 5 jaar
0: ja,
1: oud is.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus nou ja, je kunt vanaf nu stemmen thuis. Doe dat ook. Ga je voor Marjoni met Kinderboekenweek Gruwelijk Eng. Of ga je voor die van mij. En dat is dan Worden Wat Je Wil.
1: Ja, ja, ja, dus eigenlijk is het wel zo. We zijn wel streng. Je mag maar 1 keer stemmen. Dus je stemt of op mij of op DJ Arno. Niet op allebei, maar iedereen thuis mag meestemmen.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: ik
0: is
1: weet,
0: ja,
1: bijvoorbeeld Janaika, die zit vaak met de woongroep te luisteren. Zo, dat zijn een hoop stemmen dan in 1 keer die we binnenkrijgen.
0: Nee, die mag allemaal meestemmen.
1: Absoluut.
0: Ik hou de mail bij jij de WhatsApp. En ik heb, doe dat met de pen. Ik doe dat even met een blaadje en een pen.
1: Hoezo? Vind je dat het normaal gesproken niet officieel gaat dan?
0: Nee, maar dat is de pen die ik van Dominique heb gekregen voor mijn verjaardag.
1: Oh, vandaar.
0: Met mijn naam erop.
1: Ja.
0: En die gebruik ik de hele week al. Dus Dominique, ik ben bang dat ik met jouw pen, Dominique, toch weer de naam van Marjoni moet gaan noteren.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, ja, ja. Ja, maar ja, aan de andere kant, Arnoud, ik bedoel, het is ook wel weer handig dat je met het je eigen pen dat kan doen. Toch?
0: Dat is,
1: ik bedoel, het is wel een cadeautje op zich natuurlijk.
0: Dat is waar. Ik ben er blij mee. Dus we gaan de stemmen noteren, maar dan gaan we eerst nog een keer de liedjes laten horen.
1: Ja, voor de zekerheid nog 1 keer. Waar kan je op stemmen? Bijvoorbeeld Team Marjoni.

stemmen kan vanaf nu via de WhatsApp-telefoon of via de mail. En als je denkt, hoe werkt dat allemaal? Want ik ben nieuw bij Hallo Kids Radio. Kijk even op de website hallokidsradio.nl. Daar zie je een blokje app en een blokje mail met de studio.

0: met de zomer van Oyalele op Hallo Kids Radio. Ondertussen, Arnoud, krijgen we niet alleen stemmen binnen voor de battle, maar ik heb onder andere, hier zie je, daar gaat er alweer een, komt er alweer eentje. Ik heb ook berichtjes binnengekregen, onder andere van Bas, die zegt, ja, allemaal leuk die battle, maar ik wil eigenlijk vooral weten wat de superhit wordt deze week, want ik ga er toch wel vanuit dat het die ene wordt.
1: Bas, doe eens een gok.
0: Nou, dat niet alleen, maar Bas, je bent ook te vroeg.
1: Ja, dat is helemaal waar. Ja. Maar ik doe even een belletje, zo. Dat staat genoteerd. Bas, daar komen we straks even op terug in het tweede deel van dit programma om 17:30. Verder, ik heb het vanochtend ook al gezegd. Ik wil het even hebben over Taylor Swift. Natuurlijk een megaster.
0: Ja, gaan we niet nu doen, Arnoud.
1: Maar wanneer mag dat dan wel?
0: Ja, niet in de battle. Daarom wilde ik dus ook al tegen Bas zeggen, je bent te vroeg.
1: Oké, nou, dat is een beetje jammer.
0: Na de battle, Arnoud, dit is logisch, want we zitten midden in een spel. Je kan toch, als je normaal gesproken, gaat Monopoly. Dat je halverwege in de Monopoly zegt, jongens, ik heb eigenlijk veel meer zin in een ganzenbord. Dat kan toch ook niet?
1: Nou, wat ik wou zeggen over Taylor Swift is...
0: Nee, kijk, nou word ik heel streng en dat is niet per se de bedoeling.

0: het moet wel kloppen. Hetzelfde verhaal, dus weer Monopoly. Ga je niet halverwege veranderen in Ganzenbord.
1: Oké, oh, oké.
0: Okay, okay, dat kan niet. Nou, nee, goed.
1: Dan gaan wij...
0: Zullen we dan een afspraak doen?
1: Dat het
0: dan
1: ja?
0: Na de battle... Dat je het dan over Taylor Swift mag hebben na de battle voor de moppetap.
1: Ja,
0: is dat goed?
1: Dat is goed. Okay. Ik ben ondertussen wel... mijn pen, Dominique, die schrijft als malle. Gaat hartstikke goed. Ben ik wel de punten aan het bijhouden. Dus dat doe ik via de mail. Studio uit hallokidsradio.nl. Mm-hmm. En hoe staat het ervoor via de WhatsApp-telefoon?
0: Nou, als ik even kijk naar de WhatsApp-telefoon, aan, wat sta jij voor? Oh, had ik eigenlijk niet verwacht.
1: Met worden wat je wil. Ja, ja. Is ook een leuk liedje natuurlijk. Dus,
0: ik ging eigenlijk wel een beetje vanuit dat ik... Nou goed, aan de andere kant, mijn liedje is natuurlijk wel ouder dan die van jou. Dus misschien dat dat het is.
1: Nou, op zich zou het ook niet verkeerd zijn. Want ik ben een beetje verkouden en mijn stem is niet helemaal goed.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Nou, zo kan
1: wacht
0: ik het
1: even.
0: Ook.
1: Ik heb vanochtend heb ik gezongen voor Sverre in Zweden. En toen hoorde je al dat dat niet helemaal goed ging.
0: Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel een smoesje eigenlijk, hè?
1: Oké, nou goed. Ja. We gaan het in de gaten houden. Ik check heel even kijken, laatste update over de mail. Er komt één stem binnen voor jou, dan nog een stem voor jou. Even kijken, deze is van Deborah, die is voor mij.
0: Je mag Laura, aan het, zullen we ondertussen...
1: Van jou? En, wacht even, Dominique heeft net ook gemaild. 8 minuten geleden, ja, dat dacht ik al. Hij zegt, ik stem op mijn idool, Team Mayoni.
0: Ja, nou moet ik eerlijk toegeven dat nog niet heel veel doet. Qua de hoeveelheid berichtjes die ik al binnen heb gekregen via WhatsApp. Dus Anna, dat is op zich nog een goed teken voor jou. Je staat dus nog voor, maar... Daar kan nog verandering in komen. Waarom? Nou, iedereen die nu zit te luisteren, die nog niet gestemd heeft, mag dat nog even doen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel even weten wat de liedjes zijn. Misschien
0: Absoluut.
1: Dat je net bent thuisgekomen en dat je denkt, maar waar gaat het over? Twee liedjes die te maken hebben met de kinderboekenweek.
0: Mm-hmm. Dus let op, waar kan je op stemmen? Bijvoorbeeld.

Nou, dat zijn ze hoor. Gruwelijk eng of worden wat je wil. Allebei leuke liedjes, maar er kan er maar eentje winnen. En dat is Arnoud of Maioni. Stem nog op de WhatsApp-telefoon of via de mail. Dat kan nog een paar minuutjes. Zo.

0: zou ook nog een keer een superhit kunnen worden. Hè? De Zoete Zusjes, hun allernieuwste.
1: Ja, ik stil de show. En ik hoorde ook dat ze in dat liedje zingen een beetje tempo houden. Stel nou voor dat je op de fiets zit te luisteren op weg naar huis. Op weg naar het weekend. Het is niet al te lekker weer, hè?
0: Nee. En ik weet toevallig dat er ook echt iemand aan het luisteren is nu via de Hallo Kids Radio app op de fiets. Jelte, dus let wel even op het verkeer. Hè? Want het is leuk natuurlijk als je naar muziek luistert. Maar als je met een koptelefoon op een fiets bent, dan moet je... Ja, dan hoor je niet altijd de auto's aankomen. Dat is wel gevaarlijk natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Niet appen tijdens het fietsen.
0: Maar wacht even. Misschien moest hij nog beginnen met fietsen.
1: Nee, dat snap ik ook. Maar we zijn laatst bij de opening van het nieuwe schoolseizoen geweest. Met de minister, weet je nog.
0: En veilig verkeer in Nederland.
1: Ja, die zeiden van in het verkeer moet je natuurlijk wel veilig zijn. Dus luisteren, geen probleem, maar niet appen.
0: Nee, absoluut niet.
2: Hallo Kids Radio. De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, dus ook niet stemmen op de battle. Maar dat komt mooi uit, want we zijn bij de eindstand.
1: Ja, maar ik weet toch op wie je Jelte stemt. Dus dat maakt helemaal niks uit. Die tel ik er gewoon bij. Maar dat is namelijk Team Arnoud.
0: We hadden net de tussenstand en toen stond jij nog flink voor. Maar Arnoud, ik weet niet of jij alles bij elkaar inmiddels opgeteld hebt, maar ik zie een verandering.
1: Nou, die zie ik niet hoor in de mail, maar goed.
0: Maar als je alles bij elkaar optelt, als je dus ook de mail erbij optelt bij wat er gebeurde in de Hallo Kids Radio telefoon. Want het is een wisseling.
1: Ja. Is er een winnaar?
0: Ja, er is een winnaar. De winnaar van deze battle van deze week is namelijk DJ Marioni!
1: Oké, dat kan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, dat had ik even niet
1: verwacht. Even een klein ongelukje wat hier plaatsvindt. Ja,
0: misschien was dat gewoon dat je vertelde dat je het eigenlijk wel handig vond. Omdat jij niet wilde zingen.
1: Gaan we zo.
0: Ja, ik weet het niet. Maar tijdens de tussenstand zijn er ineens superveel voor mij minnen gekomen. En dat waren er zoveel dat jij van de troon werd gestoten. Daar kan ik niks aan doen.
1: Nou, dat is natuurlijk wat een wedstrijd is. Hè? Ja. Dus dat kan gebeuren.
0: Daarom zeggen ze ook altijd, ook bijvoorbeeld bij een hardloopwedstrijd. Ik bedoel, we kennen de beelden allemaal van iemand die net iets te vroeg juicht en dat dan iemand anders zo voep er even nog langskomt. Die wint dan in plaats van die andere.
1: Ja, dit was geen fotofinish. Dit was gewoon duidelijk. Dan mag jij zometeen het liedje gaan aankondigen.
0: Mag jij straks gaan zingen?
1: Ga ik straks zingen natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zit even te denken, gruwelijk eng. Wat...
0: Weet je, alvast in de Halloween-sfeer eigenlijk. Ja, dat vroeg natuurlijk. Maar
1: daar had het toen ook mee te maken, denk ik. Hè?
0: Het had te maken met de kinderboekenweek.
1: Ja, dat weet ik. Maar het thema gruwelijk eng.
0: Ja, dat is
1: Halloween.
0: Dat zou wel kunnen. Ja, Halloween is natuurlijk officieel pas op 31 oktober. Maar ik snap wat je bedoelt. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken bij attractieparken in Nederland. Nou, daar begint Halloween allemaal al in op 1 oktober.
1: Dat is zo. Dus, dat is zo. Nou, oké. Dan mag deze muziek langzaam maar zeker uit. Want we gaan naar het liedje. Ik zit heel even op de lijst te kijken of die ook in de bingomolen staat. Volgens mij niet. Nee, volgens mij staat hij daar niet in. Dus dan komt het alleen maar goed uit.
0: Ja, komt zeker mooi uit. De winnaar van vandaag van de battle van de Kinderboekenweek dit keer is geworden Kinderen voor Kinderen met Gruwelijk Eng.

0: Dat was het winnende liedje van de battle van deze week. En Arnoud, ik had het je beloofd. Daarna mag je gaan praten over Taylor Swift. Dus
1: oh, moet
0: vertel.
1: Dat nu? Moet dat, ja, nou, ja, heb nee, ik het niet bij de hand. Nu. Nou heb ik het niet bij de hand. Ja.
0: Maar ik zei dat net nog. Tussen het momentje dat je dan daarna de moppetap hebt en daarvoor de... je hebt de hele tijd het voor je neus gehad. Hoezo heb je het dan weggegooid? Dat is dan toch ook niet slim?
1: Nee, ik moet even... Ja, nee, dat is inderdaad heel dom. Maar ik weet wel ongeveer waar het over gaat. Maar ik wil even wat erbij zoeken. Nou ja, voor iedereen die het vanochtend heeft gehoord in de ochtendshow... die weet natuurlijk waar het over gaat. Ik heb hem erbij. Ja,
0: ja? Oké. Okay, ja, nou,
1: dit is een officieel jeugdjournaalbericht.
0: Dus je hebt het stiekem gewoon een beetje gejat.
1: Nou ja, dat is het nieuws. Nou goed, okay, luister. Er zijn vier nieuwe insecten en die hebben dus een hele leuke originele naam gekregen.
0: Ja.
1: Die zijn namelijk vernoemd naar de superster Taylor Swift. Nou, let op. Hier
0: wat,
1: komen
0: allemaal?
1: Ze. Allemaal. Oh. Dat zijn er vier. Vier dieren. De eerste heet de... Ja. Let op. De Swiftipulus Taylorea. De tweede heet de Swiftipulus Amator. Dan hebben we de derde. Dat is de Swiftipulus Intrepidus. En dan hebben we de vierde. Dat is de Swiftipulus Poeterum. Het lijkt wel Zweeds, maar goed, dat is het niet. En dat zijn vier beestjes.
0: En waar lijkt het op?
1: Nou, het zijn een soort kevers. Maar ze zijn een beetje geel-rood. En dat lijkt volgens de onderzoeken best een beetje op de zangeres. Die heeft namelijk blond haar en rode lippenstift.
0: Ja, maar het lijkt ook op het logo van de McDonald's.
1: Ja, dat is zo.
0: Toch?
1: Maar dit is een belangrijke onderzoekster. En ja, waarom kon zij dit nou zo noemen?
0: Die heet ze ook zegt, Taylor.
1: Nee. Ze heet Sarah. Ze zegt, ja, ik ben mijn hele leven ben ik al een Swiftie.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Maar dus, eigenlijk zou dat natuurlijk niet zomaar moeten kunnen.
1: Nee, toch heeft ze het gedaan. Dus deze dieren hebben ook officieel deze naam. De Swiftipulus enzovoort.
0: Heeft Taylor Swift daar zelf ook al op gereageerd?
1: Nog niet. Oh. Maar ze zegt wel, deze Sarah. Ik hoop dat er hierdoor extra aandacht komt voor de verschillende soorten insecten. Want er worden nog steeds nieuwe beestjes ontdekt.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus misschien dat Taylor Swift hier nog op gaat reageren. Want de beestjes zien er echt wel schattig uit, hoor.

0: grote hit van Taylor Swift. Doe ik er even achteraan, achter dat insectennieuws van jou.
1: Ja, daar hadden we het net over een luisteraar die op de fiets zit. En die zei ik nou, niet appen. Want dat mag officieel niet. En nee. Mama zit ook mee te luisteren. Ja, en zegt, nou, mooi, volgens mij wordt er gewoon geappt op de telefoon. Ja. Daar mag helemaal niet op de fiets.
0: Maar, wacht even. Ja, maar ik kreeg vervolgens... Nee, maar dan moeten we het even goed... Ik kreeg vervolgens dit berichtje.
2: Nee hoor, gewoon netjes op de fiets met een telefoonhouder met daarop de radio aan.
0: Dat kan al.
1: Zitten wij nou gewoon tussen mama en zoon te communiceren via de radio? Kijk, als mama nou nog een berichtje wil doorgeven, spreek wat in de gratis app van Hallo Kids Radio.
0: Ja, dat kan. Dus, maar weet je wat nou zo leuk is? Het is niet alleen een berichtje tussen Jelte en mama, maar er is ook een andere luisteraar zich ermee bemoeien. Die woont helemaal niet daar in de buurt.
1: Oh. Ja, nee,
0: ja, dat is leuk. Ja, dat is namelijk Joris. Die zegt, maar ik luister ook wel eens naar de radio. Ik heb altijd de koptelefoon op. Heeft Jelte dat ook?
1: Ja.
0: Toch mooi, hè? Ja. Dat is op die manier dan even...
1: Ja, dat snap ik. Nee, kijk, luister is één ding. Maar dat is wel een goede vraag trouwens. Stel nou voor, dat zie je steeds vaker, dat je je telefoon eens op een houdertje op je telefoon hebt staan. Mag je dat dan wel aantikken, zeg maar, om een berichtje te sturen? Eigenlijk mag dat ook niet, hè?
0: Nou ja, kijk, weet je, het radio luisteren op je koptelefoon, bijvoorbeeld op de fiets. Ik weet dat dat officieel wel mag, want daar zijn geen boetes voor. Bijvoorbeeld wel als je je telefoon gebruikt. Want ik weet dat er meerdere luisteraars zijn die het doen. Ik bedoel, Debbie doet het ook heel vaak op de weg richting werk of op de terugweg. Want die gaat altijd met de fiets naar
1: het
0: werk.
1: Zit je nou gewoon even iedereen door te nemen die aan het appen?
0: Nee. Op de koptelefoon het luisteren is.
1: Ah, oké. Okay,
0: Janaika luistert ook wel eens op de koptelefoon naar de radio als ze ergens naartoe gaat. Dus
1: nee,
0: het kan
1: dat
0: wel.
1: Dat snap ik, maar deze luisteraar van net, Jelte, die heeft wel wat ingesproken. Dan moet je wel een knopje voor indrukken.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Dat kan inderdaad niet als je een koptelefoon op hebt. Ja, goed punt.
1: Nou,
0: ja.
1: We gaan dit nader uitzoeken.
0: Ja, maar Jelte, we hopen dat er geen politie in de buurt is. Nou goed.
1: Goed zo. Nou, val niet van je fiets zo meteen, want we gaan leuke moppen vertellen. Dus ik ga mijn best doen om iedereen te laten schaterlachen.
0: Hij is inmiddels al thuis, zegt hij. Ah. Ja, jammer hè. Ah. Ja, is jammer.
3: Moppetappen met Arna Oud. Het is de leukste mop, die is super top.
0: Ja, wij weten natuurlijk van tevoren nooit hoe ver iedereen moet fietsen als ze aan het luisteren zijn.
1: Nou
0: goed.
1: Precies. Nou, lekker doorgefietst. Even kijken, waar gaan wij eigenlijk mee beginnen?
0: Het is druk in de Hallo Kids radiotelefoon. Arnoud, ik wil als eerst even een berichtje van Timmy erbij pakken. Want ja, Timmy, dit is wel een dingetje. Maar Timmy doet altijd de raadsel insturen. Vinden we hartstikke leuk, Timmy. Maar het antwoord moet er natuurlijk ook bij. Dus ik dacht... Doen we Timmy even als eerst, want dan heeft hij tijd genoeg om even het antwoord erop te sturen.
1: Ja, want meestal weten wij het antwoord niet. Nee. En dan willen we wel aan iedereen laten horen wat het antwoord dan wel is.
0: Dus, ja. Timmy, dus. Ik zou zeggen, ga je gang, vertel.
4: Emma, en ik heb nog een leuk raadsel voor jullie klaar liggen. Ik heb steden, maar geen huizen. Ik heb bergen, maar geen bomen. Mm-hmm. Ik heb water, maar geen vissen. Wat ben ik? Groetjes, Timmy uit Leidendorp.
1: Kunnen we hem nog één keer doen? Dus,
0: ja, hij is wel moeilijk hoor.
1: Nee, nog één keer. Dan ga ik even onthouden wat we dus wel hebben.
0: Oké, okay, goed luisteren.
4: Nog. En ik voel me niet zo lekker, dus...
1: Dat is...
4: Emma, en ik heb nog een leuk raadsel voor jullie klaar liggen. Ik heb steden, maar geen huizen. Mm-hmm. Ik heb bergen, maar geen bomen.
0: Yep.
4: Ik heb water, maar geen vissen. Wat ben ik?
1: Steden, bergen, water. Steden, bergen en water. Steden, bergen en water. Wat ben ik?
0: Oostenrijk.
1: Nee, ja, maar er zijn ook...
0: Kan toch? Ja, was het eerste waar ik aan moest denken aan een land. Dus Oostenrijk zou toch wel kunnen?
1: Nou, ik denk dat dat niet het goede antwoord is.
0: Alhoewel, die heeft wel bomen.
1: Daarom.
0: Ja, goed punt. Ik heb steden, maar geen huizen. Ik heb bergen, maar geen bomen. Ik heb water, maar... Google Maps. Kan dat niet?
1: Oh, dat zou slimmer zijn.
0: Toch?
1: Ja, dat zou slim zijn.
0: Ik heb steden, maar geen huizen. Ja,
1: we wachten even af op het antwoord van Timmy. Ga ik ondertussen door met de mop die zich afspeelt op 10 september.
0: Oh,
1: want
0: leuk.
1: Van 11 was een beetje gek.
0: Ja.
1: Een man die stapt uit een taxi.
0: Ja.
1: En die zegt tegen de taxichauffeur... Hoeveel ben ik u verschuldigd? Oeh, dat is een ouderwets woord.
0: Ja, oftewel, hoeveel kost het?
1: Hoeveel kost het?
0: Ja, hoeveel kost het?
1: Nee, ik doe het nog even opnieuw. Een man stapt uit de taxi en die zegt... Hey, hoeveel kost het?
0: Nou, ja. Ja, inderdaad.
1: Nou, zegt die taxichauffeur, 20 euro, meneer.
0: Ja.
1: De man die zoekt in zijn zakken... en vindt niet meer dan 19 euro en 50 cent.
0: Ai.
1: Hij denkt... Oh, die is wel leuk. Hij denkt even na en zegt dan tegen de chauffeur... Kunt u even 50 cent achteruit rijden?
0: Ja, dat is... Ja. Ja, dat kan toch helemaal niet. Je kunt toch niet eerst zeggen, nou ja, nee, sorry, maar breng maar een beetje. Dan kan je, stel je voor, je bent met een restaurant en dan heb je een glas cola bijvoorbeeld. En dan zeg je, ja, nee, haal maar even voor 50 cent eruit. Dat kan toch niet als je er al aan gedronken hebt. Dat is toch niet netjes.
1: Nee, ik vind deze leuk.
0: Ja, goed. Is wel mooi.
1: Wij gaan door met een mop die is ingestuurd.
0: Ja, die is ingestuurd. Trouwens, is geen mop, maar dat is een raadsel van Bente. Let op. Bente zegt, het is zwart, wit en het springt.
1: Een kat.
0: Wat is het?
1: Een kat.
0: Nee.
1: Zwart, wit, er zijn heel veel katten, zijn zwart, wit, die springen, is een kat.
0: Ja, nee, maar is niet... Nee.
1: Een konijn.
0: Nee, ook niet. Andere dieren ten aard.
1: Een panda.
0: Nee.
1: Oh nee, een panda die eet alleen maar bamboe, die springen niet.
0: Ik wou zeggen, die bewegen niet zoveel. Dus een, nog een keer, het is zwart, wit en het springt.
1: Een kangaroo met een zebra outfit.
0: Oh, is wel een leuk. Had het zomaar een carnavalsmop kunnen zijn? Nee, ik denk dat je dit niet eens gaat raden. Je komt totaal niet in de buurt van het beest dat het wel is. Denk aan de dierentuin.
1: Een slang?
0: Nee.
1: Een okapi?
0: Nee.
1: Een woestijnratje?
0: Nee.
1: Wacht even, dan ga je linksaf in de dierentuin. Een tijger?
0: Nee, ook niet.
1: Een leeuw?
0: Nee.
1: Een olifant?
0: Nee.
1: Een kameel?
0: Nee. Ja, je hebt het straks allemaal gehad hoor. Dus je gaat het nooit raden welk dier het is.
1: Het is klein. Met zo'n snuitje. Met zo'n...
0: Lekker duidelijk. Met een snuitje.
1: Met een snuitje.
0: Ja, heel goed.
1: Muis met een snuitje.
0: Ja, nee, dat is het ook niet.
1: Oké.
0: Het is wel best wel een duis. Zo, de muziek is straks al bijna op voordat jij je deel.
1: Een vleermuis?
0: Nee.
1: Nee. Kan het vliegen?
0: Goeie vraag. Nee, volgens mij niet. Okay. Ja, je ziet, dat gaat helemaal. Wacht, ik moet even de muziek even terugspoelen hoor. Zo, hoppakee.
1: Is het een knaagdier?
0: Nee.
1: Is het een...
0: Ik ga het nog één keer doen. Dus we zijn op zoek naar Rara, het is zwart, het is wit en het springt. Welk dier is het?
1: Een springhaan.
0: Je zit wel in de buurt.
1: Een springhaan.
0: Nee.
1: Het is
0: een woordgrapje.
1: Bente, wat doe je me aan?
0: Het is wel heel moeilijk dit. Ja, zal ik je helpen?
1: Ja.
0: Zal ik het antwoord zeggen?
1: Ja, doe maar.
0: Het is een springwin. Zie je, die pingwing had je nooit geraden.
1: Zat ik in de buurt?
0: Ja, je zat in de buurt, maar het is was wel moeilijk.
1: Ja, ik vind hem leuk, want ik heb deze nog nooit gehoord, de springwin. Nee. Ja. Ik zie ze al gaan, want die staan een beetje zo op die oever, staan ze zo. En dan ga ik nu weer eens even doen, dan ga ik even springen.
0: Ja,
1: ja.
0: Dus maar vliegen kunnen ze niet.
1: Dus ze waarschijnlijk alleen als Bente voorbij lopen.
0: Ja, is dat zo makkelijk. Ja.
1: Ik heb een mop, die staat in mijn boek op 12 september.
0: Ja.
1: Een boze directeur die roept een werknemer bij zich op kantoor.
0: Ja.
1: Ja, die directeur zal niet boos voor niks zijn. Nee, dus er zal wel wat gebeurd zijn natuurlijk. Zegt die directeur. Ja, gisteren heb je gezegd dat je een dag vrij wilde om naar de tandarts te gaan.
0: Ja, goed punt op zich van die werknemer.
1: En je bent gezien in het stadion.
0: Oh.
1: Waarschijnlijk voor een voetbalwedstrijd of zo.
0: Ja, dat is geen tandartsafspraak.
1: Ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen van ik ben vrij om naar de tandarts. En ondertussen zit je ergens anders.
0: Nee, dat kan niet.
1: Hij zegt, het gaat niet over voetbal. Je bent naar een rugbywedstrijd geweest.
0: Ah, zelfde.
1: Ja.
0: Zelfde.
1: Zegt die man, ja, ik heb helemaal niet gelogen, meneer de directeur. Oh. Mijn tandarts, dat is namelijk de scheidsrechter.
0: Oh, dat is vals spelen. Dat mag toch niet zomaar. Hij is wel leuk, maar
1: hij
0: zegt,
1: ik heb 5 maanden naar de tandarts te gaan. Ja, die tandarts, die is die scheidsrechter van die wedstrijd. Dus feitelijk...
0: Hij heeft op zich niks fout gedaan, maar het is toch gek.
1: Ja, het is zo gek.
0: Ja, dat kan eigenlijk niet.
1: De volgende.
0: De volgende. Debbie, komt u maar door.
5: Hoi, Diana, hoi, Dimioni. Waarom is een aardbei rood?
1: Welke Debbie is dit?
0: Dit is Debbie.
1: Nee,
0: Debbie van de frietjes. Volgens mij heeft Debbie een beetje last van de stem, maar dat maakt niet uit.
1: Ben je verkouden, Debbie? Je klinkt een beetje verkouden.
0: Ja, met heerst, want Timmy is ook al ziek. Jij bent ook al een slotterig.
1: Een beetje zo, maar Debbie klinkt allemaal heel anders.
0: Nou, zeg.
1: Nee, maar dit is niks in gang bezorgd.
0: We doen nog even één keer, zodat je goed kunt luisteren.
1: Oké.
5: Hoi Diana, hoi Dimioni. Waarom is een aardbei rood?
0: Dus, heb je gehoord?
1: Debbie, ik hoor het inderdaad nu aan je stem. Van harte beterschap. Dat is vervelend dat je stem een beetje in de steek laat. Maar dan nog is hier leuk ingesproken.
0: Ja, dus de vraag, antwoord. Waarom is een aardbei rood?
1: Dat had ik even niet gehoord. Waarom is een aardbei rood?
0: Ja,
1: omdat hij... Als hij groen was geweest, dan was hij nog niet rijp.
0: Ja, goed punt. Ja, maar ik denk dat het een ander antwoord is. Dus we gaan even horen. Wat is het?
5: Zal ik het zeggen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: Hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes.
0: Oh, hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes. Oh, ze heeft er nog één. Ze heeft er nog één.
1: Oh, leuk. Ja, nou, kom, maar, ja.
0: Daar komt er nog
1: of ze reageert op mij. Dat kan ook.
5: Wat is het tegenovergestelde van een portemonnee?
0: Een portemonnee.
1: Een
5: portemonnee.
0: Een
1: portemonnee.
0: Ik wist hem wel.
1: Verdorie, ik wou het net zeggen, maar ze was me al voor, ja.
0: Ja, ja, ja. Oh, de muziek is weer op. Arnoud, ik moet er even... Sorry. Ja, er komt er nog één binnen. Van Janaika. Die ja, mogen we niet missen
1: nou,
0: natuurlijk.
1: Ja, ik zit altijd te wachten op de... Er zijn altijd de standaard moppetappers. Bente, dat is Janaika. Wees de muziek
0: ja,
1: nou.
0: Ja, wacht even. Ik ben bezig. Zo, okay.
1: Dat is Debbie natuurlijk. Timmy. Bas stuurt ook altijd leuke moppen in. En er zijn er nog veel meer, hè. Maar dit zijn een beetje de vaste moppetappers.
0: Oké, okay, Janaika.
1: Ja.
0: Doe maar.
6: Hoedertje Arnoud, hoedertje Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Ja.
6: Het raadsel is...
0: Nou.
6: Waarom kan een man die in Parijs woont niet in Griekenland begraven worden? Benieuwd of jullie deze weten. Groetjes van Janaika.
1: Ja, ik moet wel zeggen, Janaika heeft altijd hele originele raadsels.
0: Ze zijn ook altijd heel moeilijk. Ik weet nooit waar ze vandaan haalt.
1: Ik moet even goed concentreren. Kun je hem nog één keer afspelen?
0: Wat, nog één keer? Ja, ja. Maar je moet wel goed luisteren. Moet je er niet doorheen kletsen?
6: Hoedertje Arnoud, hoedertje Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is... Waarom kan een man die in Parijs woont niet in Griekenland begraven worden?
0: Ja.
6: Benieuwd of jullie deze weten. Groetjes van Janaika.
0: Dus.
6: Goedietje.
1: Ja, ja,
0: nou ja, maar... omdat hij misschien een ander paspoort heeft. Dat vind ik op zich wel logisch.
1: Ja, heb je die nog nodig als je er niet meer bent?
0: Ja, geen idee. Ik weet niet hoe de regels zijn. Maar
1: nou,
0: dat zou wel logisch zijn.
1: Normaal gesproken kun je natuurlijk wel. Als iemand zeg maar uiteindelijk in Griekenland begraven wil worden. Ja. Dan kan dat normaal gesproken natuurlijk wel. Dus, ja.
0: Ik denk dat we het maar gewoon even moeten vragen.
1: Ik denk het ook. Ik vind het ingewikkelder.
0: Ja, Janaika, vertel.
6: En weten jullie het antwoord al? Het antwoord is, komt die tromgeroffel. Omdat hij nog leeft. En hangt hij in een hoek.
0: Wij zaten niet eens in die hoek.
1: Oh, dit is een gruwelijke mop, Janaika.
0: Janaika is alvast aan het oefenen voor Halloween, dat is het denk ik.
1: Ah, dit is wel leuk,
0: ja.
1: Ja, nee, dat kan dan helemaal niet natuurlijk. Nee, dat zou pas erg zijn. Nou, ik vind ze leuk. Zijn we er al doorheen? Of,
0: ja, we zijn nog even aan het wachten op, de uitslag van de mop van Tibby. Dus,
1: nou, Timmy, laten we afspreken. Zolang ik nog geen antwoord voor jou heb, ga ik door mijn mop tappen. Zet even de muziek aan, want... Nee, maar de muziek moet even aan nog, want anders dan... Oké, nou goed.
0: Zullen we heel even, Arnoud, zodat Timmy even bij stem kan komen, dat dan eerst even de superhit laten horen?
1: Dat is helemaal goed. Je bedoelt de nieuwe superhit?
0: Nee, van vorige week nog één keer.
1: Oh, gaan we dat doen? Ja, natuurlijk. Ja. Superheld van K3 is deze.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Zo, het is 5:10. Goedemiddag, dit is het programma Hallo Weekend. We hebben net lekker gelachen met moppetappen en zo. En buiten regent het. Het is een beetje vies weer.
1: Ja, hard ook nog inmiddels.
0: Ja, inderdaad, hard. Ja, en dat is wat ik aan het begin van de week al zei. We hebben een lange hete zomer gehad. En nu voel je ook echt, is trui weer geworden. Vind ik op zich ook wel, dat is ook wel weer leuk, toch?
1: Ja, weet je, je gaat ook alweer een andere tijd tegemoet. Dat op een gegeven moment de blaadjes van de bomen een andere kleur krijgen. Dat we met z'n allen Halloween gaan vieren. Sinterklaas komt in het land. De kerstboom komt er te staan. Dus het is wel op zich een leuk najaar. Ik vind altijd meer. Kijk, ik ben dan zelf in februari jarig. Ik vind dan als we dan al die dingen gehad hebben, dan januari, dat je dan denkt, ja, er komt nog wel carnaval, maar voor de rest is het een beetje saai.
0: Ja, precies. Pepernoten, heb je die al gegeten eigenlijk?
1: Nee, ik heb nog niet gehad.
0: Die liggen al maanden in de winkel.
1: Ja, moet ik nog wel even halen.
0: Ja.
1: Ja. Maar weet je wat ik nou zo jammer vind aan pepernoten? Ik eet het liefste pepernoten met chocola. Dus of met de truffelchocola of gewoon de normale chocola en pepernoten. De pure chocola ook hartstikke lekker. Maar die zijn zo duur aan het worden, want de cacaoprijs is zo hoog. Dus het is een beetje jammer.
0: Ik ga volgende week even jouw zus bellen.
1: Oh ja, die heeft in augustus al de eerste pepernoten gehad. Ja. Sterker nog, wij hebben...
0: Dat hoef ik niet eens meer te vragen.
1: Nou, ik weet het niet zeker, maar we hebben komend weekend een verjaardag.
0: Ja.
1: Waar mijn zusje dus ook bij is. Dus het zou me niks verbazen als zij de pepernoten al op tafel zet. Want dat doet ze namelijk meestal.
0: Ja, ik weet nog, vorig jaar, toen was ze hier ook op kantoor. Toen hoorde ik een geritsel. Was zo'n beetje blauw-paarsig zakje.
1: Ja.
0: En dan houdt zij volgens mij van die...
1: De truffelpepernoten, dat zijn haar favorieten.
0: Ja, met zo'n laagje chocolade eromheen. Ja. En ze zat zo... Ja, en maar wat je dan wel krijgt is als het dan september, oktober is, dan heb je zoveel pepernoten gegeten, dan hoef je ze niet meer.
1: Ja, kijk, ik moet eerlijk toegeven, ik heb dat minder met pepernoten. Ik heb dat vooral met kerstkrantjes. Dat is mijn echte ding.
0: Oh, met van, ja, vind je die lekker?
1: Ja, kerstkrantjes met van die vulling erin. Dus alleen het nadeel daarvan vind ik...
0: Oh nee, van die marsepeinvulling.
1: Ja, ik weet niet, noem dat marsepeinvullen, dat witte spul erin.
0: Oh, godverdomme.
1: Dat is lekker hoor.
0: En dan met die witte spikkeltjes erop.
1: Ja, dat vind ik heel lekker. Maar kijk, het nadeel daarvan vind ik dus wel... Kijk, pepernoten die kun je in augustus al kopen, vinden we met z'n allen heel normaal. Dat je die gewoon in augustus al kunt kopen tot en met december. Maar die kerstkrantjes die ik dus zo lekker vind, die liggen vaak pas in december in de winkel. Dus waarom mogen alle pepernotenfanaten dat wel en ik niet?
0: Nou, dat weet ik een goede oplossing. Dan gaan wij in december, Mayoni, als de kerstkrantjes weer in de winkel liggen, gaan we even kijken welke dan de goede zijn. Dan kopen we er gewoon een aantal pakjes van.
1: Ja.
0: En dan gaan we een paar bewaren voor een jaar later.
1: Ja, die van de Hema zijn heel lekker. Die van de Lidl zijn ook lekker. Albert Heijn is ook oké, maar die zijn wel het duurst.
0: Okay,
1: ik heb heel onderzoek gedaan, hoor.
0: Dit is niet het goede liedje, trouwens.
1: Sorry. Nee, ik heb me helemaal afgeleid. Ja, we hebben het over...
0: Niet, natuurlijk, want anders dan loopt het hele programma in de soep.
1: Ja, we hebben het over chocola en dan ben ik alweer weg, natuurlijk.
0: Nou, goed zo. Hey, wil je nou een leuk liedje horen? We gaan een beetje rampen stampen het weekend in.
1: En we moeten nog terugkomen op de mop van Timmy. Hij heeft een antwoord ingestuurd. Ja.

0: Tricks op Hallo Kids Radio. En Arnoud, we moeten nog even terugkomen op het raadsel van Timmy. Want die had hij gesteld. Toen zat er nog geen antwoord bij. Maar ik heb inmiddels een antwoord gekregen.
1: Dus ja, maar eerst moeten we eerst even het raadsel
0: horen. Ja, natuurlijk. Maar dat gaat Timmy natuurlijk even zelf
1: ja,
0: doen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat is veel leuker. Ja, dus Timmy, doe hem even zelf. Helemaal van voren af aan. Doe maar.
2: DJ Meoni en DJ Arnoud. Ja. Hier Timmy, je vaste luisteraar van Hallo Kids Radio.
0: Gezellig.
2: Nou, ik heb nog weer een leuk raadsel voor jullie.
0: Ja.
2: Ik heb steden, maar geen huizen. Ik heb bergen, maar geen bomen. Ik heb water, maar geen vissen. Wat ben ik? Goed.
0: Dus oorspronkelijk zei ik Oostenrijk, maar toen zei jij meteen, dat kan niet. Dat was eerst wat in mijn hoofd opkwam.
1: Ja, kijk, in Oostenrijk heb je wel bomen en heb je ook steden, dus dat kan niet.
0: Ja, ja, toen zei ik daarna misschien Google Maps. Zou ook nog kunnen.
1: Oh ja, dat kan ook nog, ja.
0: Ja, dus nou, ik zat wel in de buurt.
2: Goedjes Timmy uit Leiden-dorp. En weet jullie het antwoord al?
1: Nee.
2: Het antwoord is, daar komt-ie, een landkaart.
1: Oh.
2: Goedjes Timmy uit Leiden-dorp.
1: Ja.
2: En mag ik landen op Ibiza horen van Gullies Blog.
1: Ja, die hebben we al gedraaid.
0: Ja, die hebben we
1: al gedraaid. Oh, dat is, ja, een landkaart, ja.
0: Dus ik zat op zich niet zo heel ver weg met mijn Google Maps. Alleen
1: nee.
0: Dat is eigenlijk de digitale landkaart.
1: Dat is, dat is helemaal waar. Even iets heel anders trouwens.
0: Nou.
1: Ik ben vorige week in Zwitserland geweest. En ook even nog in Italië. En ik las iets heel grappigs. Want in Italië is een nieuwe school geopend.
0: Oh. Maar dat is op zich niet heel bijzonder, toch? Want ik bedoel, Italië heeft wel meerdere scholen.
1: Nee, dat klopt. Dit is een school in de plaats... het is eigenlijk op een eiland. Stromboli.
0: Ja.
1: En het enige punt is, daar wonen niet zo heel veel mensen.
0: Oei.
1: Nee.
0: Maar wie gaat er dan naar school?
1: Eén iemand.
0: Wacht even. Dus de hele... Hè? Dus een heel... Net zoals hier zo in vlakbij de studio. Zo'n heel gebouw met zo'n speelplaats en alles.
1: Ja, ja.
0: Voor één iemand?
1: Luister, Aisha die woont in een heel klein dorpje op het eiland Stromboli. Stromboli.
0: Ja.
1: En daar wonen in totaal maar 40 mensen in haar dorp.
0: Oh, dat is
1: en
0: wel heel weinig.
1: Aan de andere kant van het eiland Stromboli, daar is een grote dorp. Maar dat is heel eind weg.
0: Dat, ja, dat snap
1: er is
0: ik.
1: Geen weg. Dus dan moet je eigenlijk met een boot moet je dan gaan. Maar die boot gaat maar een paar keer per dag. Dus dat is gewoon niet handig.
0: Nee.
1: En nou heeft de familie van het meisje samen met de burgemeester ervoor gezorgd dat er een soort minischool is opgericht. Speciaal voor Aisha.
0: Maar dan ben ik dan toch wel benieuwd. Wie geeft haar dan les? Is dat een echte juf of meester?
1: Ja.
0: Of is dat bijvoorbeeld per ongeluk de slager? Want ja, die heeft toevallig ooit een keer een boek gelezen.
1: Nee,
0: ja,
1: nee. De slager is gewoon aan het wat die moet doen.
0: Ja.
1: En nee, er zijn echte docenten. En de school is echt voor haar opgericht. En natuurlijk ook voor andere kinderen die misschien volgend jaar weer mee gaan doen met de school. En op de eerste schooldag werd Aisha onder luid applaus van de inwoners naar school gebracht.
0: Dat is wel leuk.
1: Moet je nagaan. Daar komt de leerling. Ja, applaus. Ja.
0: Ja, dus je moet eigenlijk wel extra je best doen. Want dat is dan natuurlijk wel weer lastig als je in je eentje in de klas zit. Kijk, normaal gesproken kun je een beetje doen alsof je aan het werk bent. En een beetje smoezen en een beetje fluisteren. En dan als dan de juf zegt, jongens, ik zeg het nog één keer. Je moet je mond houden. Dat kan je niet doen als je in je eentje bent.
1: Dat is waar. Dus we gaan het volgen.
0: Dat is wel leuk.
1: Ik ben even benieuwd hoe dat klaslokaal eruit ziet en zo. Dus,
0: beetje privéles eigenlijk. En normaal gesproken moet je er heel veel geld voor betalen. Deze burgemeester zegt gewoon, dat regelen we voor jou.
1: Dan gaan we gewoon regelen.
0: Ja,
1: dus,
0: vind ik wel lief.
1: Leuk bedacht, hè? Ja.

0: Dat was muziek van Bruno Mars op Hallo Kids Radio. Sterker nog, dat is zelfs een superhit geweest. Met nadruk op geweest, want het is nu de hoogste tijd om te vertellen wat een superhit wordt van volgende week.
1: Nou, het zou van alles kunnen zijn. We hebben een nieuw liedje van Cat's Eye. We hebben een nieuw liedje van Billy Dans en Tino Martin. We hebben...
0: Nieuwe muziek van de Zoete Zusjes.
1: De Zoete Zusjes, inderdaad. We hebben...
0: K3, maar die hebben we al gehad, dus dat kan niet meer.
1: Nee, er zijn nog heel veel leuke nieuwe... Er komen nu heel veel liedjes weer uit, zeg maar. Maar hij zit er niet bij. Tenminste, niet bij wat ik net genoemd heb.
0: Nee, want er is één liedje wat vandaag superveel aandacht kreeg. Sterker nog, de videoclip staat inmiddels ook al online. Dus je kunt al beginnen met oefenen van het dansje. Want drie keer raaien wat de superhit wordt van volgende week. Natuurlijk, Kinderen voor Kinderen.

0: Dat was vrolijke muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio, zegt Arnoud. Ik kreeg een foto ingestuurd, maar dat was echt super vroeg al. Ik kreeg namelijk een foto doorgestuurd van Debbie om 5 minuten over 5... dat ze toen al aan de zoete aardappelfrietjes zat.
1: Oh, dat is toch lekker. Met een beetje saus erbij.
0: Ja, dat wel, met een snackje erbij. Maar de zelfgemaakte saus zie ik niet op het bord liggen. Nee, want ik zie alleen maar mayonaise. Dat is niet hetzelfde.
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Nee. Maar oh ja, ja, goed. Maar we kunnen er niks van zeggen, Marjoni. Want bij jou is het ook altijd vrijdag frietjesdag, hè?
0: Dat is waar. Ja, mijn frietjes zijn ietsje minder gezond volgens mij dan die van Debbie. Want ik heb altijd geleerd dat eigenlijk zoete aardappel gezonder is dan normale frietjes.
1: Ga jij vanavond weer aan de frietjes?
0: Absoluut.
1: Met wat erbij?
0: Nou, dit wordt nog wel een dingetje. Want ik heb altijd graag knoflooksaus erbij. En een beetje pittige saus. Maar die is op. En weet je wat nou zo erg is? Alsof het nog niet erg genoeg was. Die is ook nog uit het assortiment in de winkel, kwam ik achter. Dus ik denk, ja, wat moet ik nou? Dus ik moet weer op zoek naar een nieuwe pittige saus. Dus ik dacht, kijk, het is nog vroeg. Het is pas september, maar ik dacht, ik kan niet vroeg genoeg beginnen natuurlijk met vragen. Want Sinterklaas komt er binnenkort ook aan. Ik dacht, ik ga het gewoon anders doen. Ik ga gewoon volgend jaar voor mijn verjaardag, of nou ja, misschien dus ook al een beetje voor Sinterklaas, alvast vragen dat ik graag chili mayonaise wil. Want dat vind ik hartstikke lekker. Alleen, ja, iedere keer als ik het koop...
1: Ja, maar je houdt niet van mayonaise.
0: Ja, maar mijn chili mayonaise is anders.
1: Nou, maar dan kun je ook een beetje een lepeltje mayonaise...
0: Nee, dat heb ik geprobeerd. Anders is het heel vies. Dus ik weet niet waaraan het ligt. Maar de gewone chili, chipotle mayonaise, jalapeno mayonaise is ook heel lekker. Dus het moet wel minimaal een oranje kleur hebben.
1: Ja, precies.
0: Maar wat ik dus bedoel te zeggen, is dat als ik het zelf koop... Iedere keer als ik het koop en ik denk, oeh, deze is lekker... Dan gaat hij uit het assortiment. En dat is nou al 3 keer gebeurd, dus ik durf het niet meer.
1: Nee, maar dat herken ik wel. Dat heb ik ook. Dan denk ik, eindelijk vind ik iets lekker. Ja. En dan staat er zo'n bordje, dit gaat uit het assortiment.
0: Kijk, en dan kan je natuurlijk wel de hele rij kopen. Maar ja, op een gegeven moment is die op.
1: Ja.
0: Want ik heb bijvoorbeeld ook piri-piri saus, vind ik ook heel lekker. Sriracha saus vind ik ook heel lekker. Maar iedere keer weer gaat die uit het assortiment.
1: Nou, ik had gisteren, heb ik Mexicaans gekookt.
0: Oh, dus, lekker.
1: Dat is met... Nou, dat
0: is ook een beetje pittig.
1: Eten wij hier ook wel eens een beetje. Met stukjes paprika, mais, bonen, chippies en alles. Ja. En nou, dus even grappig. Dan heb ik altijd een potje van zo'n merk wat erbij hoort.
0: Ja.
1: Met een beetje tomatensausachtig.
0: Beetje salsa is het eigenlijk, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar dan heb je dus 2 potjes en die leken exact op elkaar. Toen raakte ik een beetje in de war. Want de ene was...
0: pittig.
1: Nee, luister. Oh, de ene was saus en de andere was chunky salsa. Maar op beide stond het labeltje mild.
0: Oei.
1: En die ene ken ik, die is lekker. Ik denk, nou ga ik heel voor die ander. Nou, ik had het even... alsof de brandweer langs moest komen.
0: Maar, oh, dat is toch lekker? Och, nee. Ik krijg daar zo'n honger van.
1: Ja,
0: dat snap ik.
1: Oh. Nee, maar als daar op dat potje mild staat, dan denk ik, hoe zou dat potje... Want dan heb je ook nog medium en sterk.
0: Ja.
1: Ik kon het niet eten. Zo sterk
0: nee, dat
1: was
0: snap
1: dit.
0: Ik wel.
1: Dus, maar goed.
0: Ja, maar ik heb dus wel inmiddels geleerd. Want ik bedoel, ik ben dan toch inmiddels wel een beetje een expert aan het worden. Wat betreft pittige saus. Het verschilt wel wat voor soort peper erin zit. Want een jalapeno bijvoorbeeld. Dat is zo'n klein groen pepertje. Dat smaakt dan weer anders dan bijvoorbeeld een chipotle. Chipotle, zeg ik het goed? Ja, en die is dan weer donkerrood.
1: Ja,
0: heeft een andere smaak.
1: Maar goed, leuk dat je het over de saus hebt. Maar ik zei eigenlijk frietjes en wat erbij. Ik bedoel niet
0: saus.
1: Ik bedoel niet saus. Erbij, de snack erbij.
0: Oh, mozzarella sticks worden dit keer.
1: Oh, wacht. Nee,
0: zo lekker.
1: Dat is, ja, dat heb ik een keer gehad. En dan is het zo'n rubberachtige stick. Dat is...
0: Nee, je moet het wel goed doen in de airfryer.
1: Ja, nee, maar dat snap ik. Maar dat kan verschil maken. Maar nasi schijf is ook lekker. Ik ga vanavond de Patterson proberen klaar te maken. Want dat is hartstikke lekker. Ben niet...

0: muziek van Nielson op de radio.
1: Ja, ik ga nou even door op de Patterson, want we hebben natuurlijk gehoord wat jij vanavond gaat eten. Maar ik wil ook nog eventjes vertellen wat ik dan ga klaarmaken.
0: Even voordat je gaat vertellen hoe en wat, met welke pannen en zo. Wat was een Patterson ook alweer?
1: Patterson is dat ding wat ik laatst heb meegenomen hier naar de studio. Toen hadden we gasten en dat was die vliegende schotel, die UFO.
0: Dat was een soort van familie van de courgette, maar ook van de pompoen, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ah, ja.
1: En
0: ja, dat weet ik.
1: Jouw moeder die kan hem heel lekker klaarmaken.
0: Mm-hmm.
1: Nou ben ik een weekje weg geweest. En ik dacht, nou, de hele moestuin, dat is wel geweest. Er zaten ook heel weinig van die Pattersons aan.
0: Ja.
1: En,
0: ik denk dat de buren gewoon dachten, haha, die zijn niet thuis.
1: Ja, toen keek ik al een beetje op het donder van, heb je nou de laatste ook alweer weggegeven?
0: Oh,
1: die ging naar jouw moeder toe.
0: Ja.
1: En toen kwamen we terug en er zitten er opeens 20 aan.
0: Zo!
1: Dus nou, ja, ik moet nou wel beginnen, want die krijgen we nooit op. Ja,
0: heb je ze niet meegenomen?
1: Nu weggeven wat ik... Deze moeten wat groeien allemaal.
0: Oh, okay, ja, ja.
1: Ik kan ze weggeven wat ik wil, want dat krijgen we nooit op natuurlijk.
0: Aha.
1: Dus, nou ja, en Patterson is een soort... Ja, weet je, een kruising tussen een pompoen en een...
0: Courgette, zei
1: je toch? Ja. Je kan ze ook eigenlijk niet in de winkel kopen. Dus ik dacht, we moeten ze gewoon langs de weg gaan verkopen met zo'n stalletje.
0: Ja.
1: Want dan denken mensen, wat is dit voor een
0: grappig... Ja, maar dan krijg je thuis wel weer ruzie. Want dan ga je ze dus allemaal verkopen en niet zelf opeten.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Dus het recept, de gegratineerde overschotel, die ga ik proberen. En nou, eens even kijken hoe dat is.
0: Is eigenlijk het niet gewoon zo dat de Patterson zijn ding is... Dat is meer familie van een pompoen. En ja, die moeten nog groeien, toch? Heb jij pompoenen in de tuin?
1: Ja, die groeien ook een beetje. Niet zo goed, maar die Pattersons gaan hard. Dus,
0: nee, want een pompoen is eigenlijk... Als ik aan de herfst denk, denk ik aan een pompoen. Nou, officieel begint de herfst pas op 21 september.
1: Ja. Het grappige is dat jij de Patterson... Daar ben je niet zo van.
0: Nee,
1: terwijl
0: vind
1: dat
0: ik niet
1: juist
0: zo lekker.
1: In Engeland wordt dat heel veel gegeten, hè?
0: Ja, maar dan hangt me net vanaf waar je bent. Ik bedoel, ik heb daar gewoond en ik heb daar nog nooit van mijn leven zo'n ding gehad.
1: Nee, maar ze eten daar als squash. Dus dan wordt het geprakt.
0: Ook niet, zover ik weet.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, dat is, Arnett, dat is precies hetzelfde als dat je tegen een Hollander gaat zeggen... Nou, jij zal vast en zeker heel vaak boerenkoolstamppot eten.
1: Ja.
0: Eet wij ook nooit.
1: Nee, dat vind ik ook niet lekker. Dus,
0: nee, daarom. Hetzelfde verhaal.
1: Nou goed, dat is wat wij dan gaan eten. Frietjes en een Patterson. En nou, Debbie zit al aan de zoete aardappelfrietjes.
0: Ze denken al inmiddels al wel op.
1: Maar ik ben er wel benieuwd. Zijn er nog andere lekkere recepten die vanavond op tafel komen?
2: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas. Je wordt daar zo moe van de ganzenpas. 1, 2, 1, 2, 3, kom aan.

0: Kabouter Plop is ook van de partij op Hallo Kids Radio, maar niet in de plaatkast. Nee, want daar zijn we wat strenger wie er wel en wie er niet in mag. De platenkast van Arnoud. Betekent overigens niet dat hij er nooit in komt, hè? Maar deze week kwam hij er niet in, Kabouterplop. Want deze week hadden we namelijk extra aandacht voor David Guetta.
1: Ja, dat is een artiest die nog steeds heel jong lijkt, maar dat al lang niet meer is.
0: Dat is toch ook knap eigenlijk als je dat voor elkaar krijgt. Ik bedoel, die man zal zo, wat zal hij zijn, in jaren 50? Rond die koers? Misschien al wel ouder.
1: Nee, hij is bijna 60.
0: Waar? Ja. Zo oud? Ja, oh, dat had ik niet verwacht.
1: Volgend jaar wordt hij 60. Wow. Dus, ja. Maar dat maakt helemaal niks uit, want hij weet hoe hij muziek moet maken. En leeftijd zegt dan helemaal niks
0: dat
1: natuurlijk.
0: Hè.
1: Dus
0: ja.
1: Nee, die gaat dan wel even door. En hij heeft heel veel samenwerkingen gehad. Dat is ook wel zijn kracht. Met Sia, met Kelly Rowland, met...
0: Sarah Larsen. Usher, met ja. Galantis.
1: Laten we het over die Sia hebben. Want ik heb vanochtend heb ik even de grootste hits gedraaid van David Guetta.
0: Mm-hmm.
1: Dat is namelijk Titanium uit 2011. Als ik het goed heb. Ja, 15 jaar oud. En dat is wel, denk ik... Ja, dat is denk ik wel de grootste hit van David Guetta.
0: Ja, ik denk het inderdaad ook wel. Wist je trouwens dat hij in totaal 6 keer met Sia heeft gewerkt? En 6 keer zijn ze allebei keihog gekomen in de top 40. Dat is toch ook knap?
1: Nou, dan zal dat vast niet de laatste keer zijn.
0: Nee,
1: maar we gaan hem aanzetten. Dit is Titanium nu op Hallo Kids Radio, vlak voor het weekend. Nou, dit is wel een liedje waarbij de radio wat harder mag.

0: als je zo naar buiten kijkt, dan zou je bijna denken dat Piet Piraat denkt, nou, als het nog even door blijft regenen, dan kunnen we gewoon met de boot zo hoppakee richting Nederland varen. Misschien wel gewoon in een stukje Maas of zo, een stukje Rijn.
1: Een stukje Maas, ja.
0: Ja, ik weet niet.
2: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Als het genoeg regent, dan kan het, hè.
2: Elk

0: Mooie tijd.
1: Ja, nou zou het natuurlijk hartstikke gezellig zijn als Piet Piraat ook weer een keertje in Nederland op bezoek komt. Maar ik denk dat hij daar nu helemaal geen tijd voor heeft. Want ik denk dat hij ook zo ongeveer aan het avondeten zit.
2: Ja, dat denk ik ook. Nou, we zitten vlak voor het weekend. Zometeen ga ik meezingen, want ik heb de battle verloren. Ga ik je nog wel even vertellen dat morgenochtend Dirk Schelen weer op de radio is om 9:00. En om 9:30 schakelen wij over naar meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
2: Met het programma Juliana Toren Live.
1: Ook leuk. Natuurlijk om naar te luisteren.
2: Zeker,
1: ja,
2: zeker.
1: Ja.
2: Dag later, de herhaling. Allebei. Mocht je het morgen missen of het zo leuk vinden, kun je ze nog een keer beluisteren.
1: Dirk Schelen heeft dan een andere show trouwens hoor, maar dat zeg het even.
2: Oh, dat is leuk om te weten.
1: Ja.
2: Nou, dat is oké. Okay.
1: Ja, dat is goed voor iedereen om te weten. Natuurlijk.
2: Ik ben helemaal verrast. Nou, ja. Goed, wat leuk. Zondag, daar wou ik eigenlijk naartoe, is het niet alleen de dag van Dirk en van Juliana Toren. Maar is het ook Internationale Chocoladedag.
1: Oh, lekker.
2: Dus dan moet je maar even wat lekkers nemen.
1: Ja, dan moet ik dat wel eens even gaan regelen, inderdaad.
2: Ja, precies. Ja. Een dag eerder, dat is morgen, is het Chocolate Milkshake Day.
1: Oh, wat origineel. Hadden ze beter op dezelfde dag kunnen doen. Nou, ik weet alleen niet of daar morgen het perfecte weer voor is. Want morgen wordt het ook regen voorspeld.
2: Het is gewoon het grote chocoladeweekend.
1: Ach, lekker.
2: En na dat chocoladeweekend, dan zijn wij weer terug met een nieuwe ochtendshow.
1: Ja.
2: Maandagochtend met ook een nieuwe prijs, hè?
1: Ja, ik kan je van alles vertellen erover. Nee, dat was eigenlijk juist niet de bedoeling.
2: Ik dacht, ik kan je van alles wijsmaken. Maar...
1: Nee. Ik wilde eigenlijk juist een klein tipje van de sluier doen. Dus ik dacht, ik kan me alles vertellen. Maar eigenlijk is dat juist niet de bedoeling. Dus wat ik ga doen... Ik ga alleen zeggen, volgende week maak je kans op bioscooptickets. Maar voor welke film, dat zeg ik nog niet.
2: Nee, oké. Okay, nou goed. Hallo weekend! Ja, we zeggen hallo weekend. Met hopelijk wat minder regen dan vandaag. Maar ja, dat zal vast wel lukken. Dus,
1: En anders is goed voor jouw moestuin, hè Arnold?
2: Ja, dat is waar. Nou, maandag neem ik weer groenten mee. Maar eerst ga ik zingen.

0: Voelt het niet goed? Hey! Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sssst. 1, 2, 3.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: Koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is duizendmaal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje. En ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat je morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin, ik kan...
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen. Toen draaide ze zich om en verdween tussen de dichte takken van het donkere bos. Overal hoorde ze vreemde geluiden. Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met zeven krukjes. En de tafel was gedekt met zeven bordjes en zeven lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze zeven kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen. En naast de bedjes stonden zeven kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, laat ik vind er een toys toevallig,
1: hoor. Laat mij haar even bekijken.
0: Wat een mooi meisje.
2: Stil nou!
3: Waar ben ik?
2: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
3: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
2: Hoe kom je hier?
4: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
3: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
5: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
6: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
2: Stil nou!
4: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
3: Ik zal erop letten.
4: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O, koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd duizendmaal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk! De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter zeven bergen, in harmonie met de zeven dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
4: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan één kant.
4: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
3: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
4: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
4: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
7: Hallo, lief kind.
3: Goedemorgen, mevrouw.
7: Vind je mijn appels niet prachtig?
3: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.
7: Vreemden? Maar ik ben een arm, oud, krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
3: Dat kan ik niet doen.
7: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
4: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
7: Ze zijn zo lekker.
4: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
3: Goed, een klein stukje dan.
7: Alsjeblieft.
4: Sneeuwwitje pakte de giftige appel aan en nam een flinke hap. Niet lang daarna voelde ze hoe alles om haar heen begon te draaien. Ze kon niet meer blijven staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
7: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
4: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: Die avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek, wat zonde van de jurk.
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja.
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken.
3: Ja, een hele mooie.
1: Met een deksel van glas.
2: Ja, een deksel van glas.
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
2: Geluid?
3: Ik hoor geen geluid.
1: Stil!
2: Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
4: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
4: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
4: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
5: Ja, dat wil ik, lieve prins.
0: De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: gaat om te spelen als een kunstenaar, kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin, dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb al wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er een eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. Wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dertje.
1: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei! Yo, listen up, here's

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Kom je na, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in.
3: We gaan.

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-maché.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: aan.
1: En het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaten?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

okay. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Wat dat nou gedacht, zeg.
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje.
0: Meisjes.
3: In radio ben jullie grootste fan. Goedjes van Stef.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: one. Goodbye to you.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke